0: Calm, swallow. Calm, semen. Calm, swallow. Calm, semen. Calm, swallow. Calm, semen.
1: Boy,
2: а их рук дело.